jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

veilig op mijn knieën te belanden. Ik wankel naar een spiegel, ik grijns eens naar mijn tanden, maar op zijn valdera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

0: s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n foldera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n foldera, van op z'n foldera, van op z'n foldera naar mij te lonken.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust.
3: Ik

0: deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Het programma Augustijn op 19 juli en Ju Mullen op 26 juli.
1: Ik heb mijn bed opgemaakt, mijn vetplant verzorgd.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombie.
2: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pieter Hens van Toerisme Oostende. Er zijn een aantal nieuwigheden op Oostendijzen dit jaar en die vallen in de smaak.
3: Ja, absoluut. Het is natuurlijk een beproefd gerecht met 24 Oostendse restaurants die werken met Noordzeevis. Maar dit jaar is het inderdaad werken onder andere met de nieuwe VIP-zone. We hebben meer plaatsen voorzien voor de mensen. En we hebben ook weer een exclusief omeerglas dit jaar ontworpen door Gloria Monseret.
2: Hoeveel extra plaatsen zijn er?
3: Er zijn dit jaar ongeveer een 500-tal plaatsen bijgekomen. We zijn een beetje uitgebreid richting de Rock Strangers om echt mensen meer comfort te kunnen geven en zodat we nog meer mensen kunnen laten genieten van de Oostendse gerechten.
2: En hoeveel plaatsen zijn hier op het plein in totaal?
3: In totaal zijn er 2000 plaatsen.
2: En die zijn allemaal bezet voortdurend.
3: Ja, klopt. Eigenlijk is het heel fijn. We zien om 11 uur echt al mensen klaarstaan om hun plaatsje te bemachtigen. Maar natuurlijk verloopt dat wat door de dag. Mensen blijven geen 8 uur ter plaatse. Dus we zorgen echt wel dat iedereen comfortabel kan zitten. En daardoor ook als feedback van de bezoekers die echt wel voelen dat het nog meer gezapige sfeer is dan andere jaren.
2: Mensen zijn ook mee met het systeem van recycleren.
3: Ja, absoluut. We zijn een van de eerste festivals destijds geweest die 100% met herbruikbare materialen werkt. En daar zitten we natuurlijk op door. Dus elk bordje heeft een waarborg. Mensen brengen dat terug. De bestek kunnen aangekocht worden, maar we roepen mensen ook op om hun eigen bestek mee te brengen, zodat we optimaal en zo weinig mogelijk afval hebben.
2: Hoe is de nieuwigheid rond het water verlopen?
3: Maar dat is eigenlijk heel goed. We hebben dit jaar voor het eerst samen met onze partner Culligan werken met herbruikbaar water, eigenlijk met gefilterd water. Dus mensen kunnen een fles kopen bij ons, een herbruikbare fles die gevuld is, en die kunnen ze ook laten hervullen voor een kleiner bedrag. En dat loopt zeer positief. Mensen zijn daar ook zeer blij mee.
2: Jullie blikken tevreden terug?
3: Ja, absoluut. We schatten, en het is nog wat vroeg om al definitieve aantallen te zeggen, dat we terug tussen 28.000 en 30.000 gerechten zullen verkopen. Wat minstens evenveel is als vorig jaar, maar we hopen natuurlijk net iets meer te halen.
2: Beetje dezelfde vraag als bij het Garnaalkrokettenfestival. Kan dit nog groeien? Kan dit nog uitbreiden naar 3 dagen bijvoorbeeld? Of...
3: Goh, het is bij een festival als dit gaat het niet alleen om de kwantiteit, het gaat ook om de kwaliteit. En dat vinden we heel belangrijk. Evenement als Oostendijze is er om de restaurants te leren kennen, om te gaan beslissen waar ga ik volgende maand eens gaan eten. Dus het is enerzijds een belangrijk evenement om veel mensen te hebben om hier goed te verkopen, maar nog belangrijk is het effect van het evenement door het jaar. En daarom gaan we niet echt op zoek naar die uitbreiding, want het moet behapbaar blijven. We kunnen niet nog 10 restaurants bijzetten. Het is echt de kwaliteit gaan opzoeken en zorgen dat iedereen er een culinaire ervaring heeft. Maar vooral zorgen dat mensen denken van, ah, dat restaurant ga ik volgende maand eens naartoe om te gaan eten.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Op zaterdag 4 juli kan je in Middelkerke naar een vuurwerk om 11 uur, ter hoogte van Silt. Geniet van een spectaculair schouwspel van licht en kleur, boven de zee, de perfecte afsluiter van je dag aan de kust.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Clif. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen is mogelijk ontstaan door werken aan het gebouw. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
3: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
2: Een branddeskundige moet dat nu verder onderzoeken. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven, 16 anderen raakten gewond. De identificatie van de slachtoffers is nog steeds volop bezig. In Parijs heeft de politie een vrouw doodgeschoten, dat meldt het Franse parket. Uit de eerste informatie blijkt dat de vrouw verkeerde in een staat van waanzin en een politieagent bedreigde met een mes. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed meteen aan haar verwondingen. In Venezuela zijn 7 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president bekendgemaakt. De dodentol loopt intussen op tot 2295. Zo'n 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. Het waren de zwaarste aardbevingen in meer dan 120 jaar in Venezuela. Op het WK-voetbal beginnen de Rode Duivels rond deze tijd aan hun 16e finale. Ze nemen het daarin op tegen Senegal. Bondscoach Rudy Garcia kiest voor dezelfde opstelling als tegen Nieuw-Zeeland. Dus met Hans van Aken, Jeremy Doku en Arthur Theat. Maar zonder Romelu Lukaku, analist Mark de Grijze.
4: Vooral dat middenveld, dat was de vraag of hij daar Onana of Raskin ging zetten in de plaats van Aken. En gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Dus, en dat Theat in de ploeg blijft, kan je ook verantwoorden. Dus eigenlijk een logische, wat mij betreft, verstandige opstelling.
2: De winnaar van het duel speelt tegen de VS of Bosnië-Herzegovina. Die 2 ploegen spelen vannacht tegen elkaar. En nog op het WK heeft Congo net niet gestund. Het verloor in de 16e finales van Engeland met 2-1. Congo stond nogthans tot een kwartier voor het einde nog op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Harry Kane stoot Engeland toch door naar de volgende ronde. Daar neemt ze het op tegen gastland Mexico. Vanavond helder en nauwelijks wind, het koelt af naar 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij een graad of 24. Vrijdag en dit weekend zonnig en aangenaam warm bij 26 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
2: Wel, het is zo dat het volledig het traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
3: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
4: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt The Shagadeers op. Zij brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

iedere nacht een hap, hap, hap. Breng me zeer mijn gazette en mijn koffie rap, rap, rap. Osti, osti, osti, zere, het is al een gebronde pap. Al dat nieuws in mijn gazette, osti, zere, rap, rap, rap. Kijk, het werk ligt al te wachten, onze baas kent geen geduld. Alsjeblieft, kom niet te laat, of de baas in de briest en brult. Maar hip, hip, het is straks vakantie, het vliegtuig is gereserveerd. Rap, rap, zere naar de Costa, zon en zee gegarandeerd. Hostu, hostu, hostu, zere, dat is geen vrouwengrap. Met de vlieger naar de Costa, hostu, zere, rap, rap, rap. Rap, rap, zere onder de douche, rap, rap, zere in het toilet. Rap, rap, zere nog een liedje, ook rap op muziek gezet. Rap op frieten en een biefstuk, rap, rap, zere een glas wijn. Rap, rap, zere een cappuccino, rap, rap, meer moet dan niet zijn. Ostu, ostu, ostu, zere, dat

canapé. Met die pillen om te slapen kreeg ik de genade slag. Rap, rap, sjeren in mijn bedden, morgen wordt een drukke dag. Ostu, ostu, ostu, zere, dat belooft geen beterschap. Van uw wiegen tot in uw kisten, ostu, zere, rap, rap, rap. Morgen zeren de dokter naar de zenuwspecialist. Ook nog naar de psychiater, wie weet word ik nog trappist. Van uw vaart leef ik heel traag op mijn dusste gemak. Dit moet juist dat liedje zingen, dat ik mij oste rap rap rap. Ostu, ostu, ostu, zere, is dat geen flauwe rap. Van uw wie tot in uw

0: 5 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag, in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerken 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefater de reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
3: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Ik zeg oeh! Ik zeg oeh!

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
2: Ik ben Lut van de Kastelen.
3: Ik ben Patrick Jansen.
4: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Burgemeester John Crombie, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
3: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
3: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
2: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien?
3: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en de stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
2: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
3: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierzwaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
2: En het hotel?
3: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
2: Hoe lang zullen die werken duren?
3: Die gaan minimum 4 duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken, ja.

Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duineplein in Breidenen centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag zorgen straatanimatie en tal van acts voor leven in de brouwerij. Bezoekers kunnen snuisteren langs de jaarlijkse braderie in de Duinenstraat en Kapelstraat en genieten van creativiteit op de kunstmarkt Dune Art, waar lokale kunstenaars hun werken tonen. Op zondag start de dag met een gezellig aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met feest op het plein.

0: 6 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombie.
2: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

Deze namiddag wordt het droog met opklaringen en mooie zonnige perioden. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden. Strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 19,2 graden. Er is hoogwater deze middag om 20 voor 4.

0: Noordzee dagklapper.
1: Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken tussen 11 en 5 uur. De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Cliff, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Cliff. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de 8e finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal. Tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
3: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de 2 goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
2: Ook voor de supporters was het bang afwachten tot het einde. Een schok van opluchting trok door ons land, ook op de dageraadplaats in Antwerpen.
4: Ik kon me bijna niet geloven. Ik was zo blij.
5: Waanzinnig gewoon. Echt. Ik had het niet verwacht.
6: We hebben 3 goals gezien. Dat is het belangrijkste. Fantastische wedstrijd. Onverwacht, maar toch blijven volhouden en ervoor gaan.
7: En dat is typisch België. Telkens doen ze het toch. Dat maakt mijn hart echt warm. Big Rom, I love you.
2: Ja, voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Een analyse door sportjournalist Jarno Berto.
8: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kapblok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
2: Want ze spelen dus de 8e finales in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever gisteren. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. Het is ook nog altijd onduidelijk hoe die brand kon ontstaan. Mogelijk liggen werkzaamheden aan het gebouw aan de oorzaak. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
9: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
2: Een branddeskundige van het parket onderzoekt dat nu. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. 16 anderen raakten gewond. En we eindigen het nieuws hoe het begonnen zijn met de Rode Duivels, want die hebben gisteren niet in hun rode truitjes gespeeld, maar in de blauw-roze Magriet-truitjes. Dat moest van de FIFA omdat ze anders in het rood zouden spelen tegen het groen van Senegal. En die 2 kleuren zijn moeilijk te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn. Of het nu door de truitjes komt dat ze gewonnen zijn, dat zal de volgende wedstrijd duidelijk moeten maken. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Goedemorgen. Goedemorgen, we hebben het tot 9 uur onder meer over het feestweekend op de Contordam, Oostende die klaar is voor de zomer en over KVDO.

0: nieuws en info.
1: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk? Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, bij wie moet over een zin, hé?
2: Ah, maar ben de Indiëse kurkvloer geleid dat, hé? Bij Revan?
3: Ah, bij Revan?
2: Ja?
3: Zeg dat dan, hé. Ja. Kom eens eens heren, weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: Radio Noordzee. 24 uur per dag zomerradio. Op 105 FM.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick De Pont van het feestcomité.
3: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2.000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de drie nog overgebleven bloemenuurwerken in het land.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen en dat tot eind september is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen?

0: in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. 105.

Deze namiddag wordt het droog met opklaringen en mooie zonnige perioden. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden. Strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 19,2 graden en het is hoogwater deze middag om 20 voor 4.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerken 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefater de reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombé.
3: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn. Ja.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duinenplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
0: Merlijntje. Iedereen luistert naar Radio Noordzee. Radio.

0: nieuws en info.
1: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Clif. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord.

0: Noordzee dagklapper.
1: Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken tussen 11 en 5 uur. De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Elke dag met een hart voor

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag, in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
4: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
3: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
4: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
8: Een zomerse cocktail vol hits.
9: Jouw zomerradio.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.

Deze namiddag wordt het droog met opklaringen en mooie zonnige perioden. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden. Strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 19,2 graden. Er is hoogwater deze middag om 20 voor 4.

Straks om 10:15 is er de zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. Straks om 9:30 hebben we een gesprek met schepen Judith Ooms over Park Royal. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws.

0: 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombie.
2: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2.000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Zomer aan de kust.

op de hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Maak geen vaste plannen met zij die er maar even zullen zijn. Goedemorgen.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
2: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
2: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
2: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Bij die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het toch.
1: Kom eens even weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
5: En info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio.

Deze namiddag wordt het droog met opklaringen en mooie zonnige perioden. Temperaturen aan de kust rond de 22 graden. Strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 19,2 graden. Er is hoogwater deze middag om 20 voor 4.

0: es 9, 10 Uhr. Noordzee Nieuws.
1: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Klif. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Brussel Expo maken op dit moment zo'n 7000 studenten het toelatingsexamen geneeskunde. Het examen gaat voor het eerst weer door op 1 locatie en met pen en papier, nadat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT.
3: Ik vind dat wel beter dan op computer. Het is ook voor iedereen gelijk, op dezelfde locatie. Voor iedereen dezelfde kansen.
4: Heel zenuwachtig. Je hebt maar 1 kans, ja. En er doen superveel mensen mee, dus we zullen zien.
2: En de examencommissie neemt nog meer maatregelen.
5: Dat wil zeggen dat we zowel op zichtbare als onzichtbare manier fraude zullen detecteren. Zij mogen geen enkel eigen materiaal mee binnennemen en ook voor een smartwatch of horloge moeten thuis gelaten worden.
2: Aan de opleiding geneeskunde kunnen maar 1878 studenten starten, degene met de beste punten. Morgen is er ook de toelatingsproef voor tandarts, zaterdag die voor dierenarts. Wie een masterdiploma haalt, heeft de beste kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van VDAB in het Nieuwsblad. Opvallend ook tuinaanleggers en vrachtwagenchauffeurs vinden snel een job. Die scoren beter zelfs dan bijvoorbeeld biologen of geschiedkundigen. Je kan trouwens al een opleiding tot vrachtwagenchauffeur volgen vanaf het 5e middelbaar, nog voor je rijbewijs op zak hebt dus. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap België.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar radio-noordzee105.be en herbeluister alle interviews.

0: Dit is Zomer op je radio.
1: Ook op deze donderdag de 2e juli een zomertip. Komt vandaag opnieuw van de mensen van Toerisme Oostende. Niels Doet is er komen bij zitten. Niels, je hebt het vandaag over James Ensor.
2: Vandaag gaan we even naar de Dominicanenkerk in Oostende. Daar is er namelijk James Ensor, Inspired by Light. Een unieke tentoonstelling die aan de hand van AR en VR eigenlijk de wereld van James Ensor opnieuw tot leven brengt. Het is een hele mooie manier eigenlijk om het levenswerk van de kunstenaar ook even echt te beleven. Dus je zit er echt middenin. Zeker een aanrader om de Dominicanenkerk als locatie even aan te stippen vandaag.
1: In een mooi Oostends dialect van Pifhuffluff.
2: Het is inderdaad sappig gebracht. Dat kan ik zeker wel niet ontkennen.
1: Tot zover deze zomertip voor donderdag 2 juli. Afspraak morgen omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Natuurlijk, muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Radio.

0: de ultieme zomerhit van
1: Nico Geldhof.
2: Mijn favoriet nummer is eigenlijk Cold Heart. Cold Heart, het nummer van Elton John, weliswaar in de versie van Elton John samen met Dua Lipa. Het is een van de mooiere nummers van Elton John. En deze versie is echt een catchy nummer, meezingen. Ik heb er goede herinneringen aan in de tijd van Zuid-Frankrijk. Dus het doet me toch een beetje wegdromen naar de vakantie, naar de zuiderse sfeer, naar de zon. En toch ambiance. Gewoon luisteren en liefst de volumeknop een tandje bijzetten.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag, in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de Ravotter, de Sloeber, de Kastaar, de Kadet, de Deugniet en de Ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerke 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefaterde reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Ook op deze donderdag de 2 juli een zomertip. Komt vandaag opnieuw van de mensen van Toerisme Oostende. Niels Doet is er komen bij zitten. Niels, je hebt het vandaag over James Ensor.
2: Vandaag gaan we even naar de Dominicanenkerk in Oostende. Daar is er namelijk James Ensor, Inspired by Light. Een unieke tentoonstelling die aan de hand van AR en VR eigenlijk de wereld van James Ensor opnieuw tot leven brengt. Het is een hele mooie manier eigenlijk om het levenswerk van de kunstenaar ook even echt te beleven. Dus je zit er echt middenin. Zeker een aanrader om de Dominicanenkerk als locatie even aan te stippen vandaag.
1: In een mooi Oostends dialect van Pif Huffluff.
2: Het is inderdaad sappig gebracht. Dat kan ik zeker wel niet ontkennen.
1: Tot zover deze zomertip voor donderdag 2 juli. Afspraak morgen omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
6: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
2: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. Er zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
2: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar hebben de voorlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
2: Zotte Zondag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De ene nacht en dan. We starten dus met de Melodemakers cocktailband met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengeraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
2: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Wat er gebeurt in de regio.

0: lopperen met moustache.
1: Adam en Eva wandelden door het paradijs. En op een bepaald moment zei Eva... Adam, zei ze. Zie je me nog haren? Natuurlijk zijn van wie anders.
0: Lopperen met moustache.
2: It's a top, Mr. Selector.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: bis 9, 12 uur. Noordzee Regio News.
1: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombé.
2: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2.000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten telkens om 8:00 's avonds.
1: Ik gie en men zie het hekse negen versie van jou. Widder, gidder, zidder, zeg toch niet, zo mogen we naar jou.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Zomerradio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
3: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. 20 uur per dag zonradio.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum.

0: gebeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4 uur. Voor een zacht prijsje geef jij de boeken een nieuw mooi leven. Betalen kan met contant geld. Heb je een uitpas? Breng die dan zeker mee, want je kan voor 10 punten materialen ruilen. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11.

0: is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Clif. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er is meer duidelijkheid over de slachtoffers van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever gisteren. De identificatie is nog aan de gang. Het zijn 5 vrouwen. 3 van hen zijn 54, 80 en 93 jaar. 4 woonden in dat gebouw. 1 vrouw was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
3: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel, heel gehavend.
2: Rond deze tijd is er een briefing over hoe alles nu verder moet. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie controleert op Rockwerchter bij aankomst op de camping op drugs om zo een duidelijk signaal te geven. Vroeger waren er vooral controles op en rond het festivalterrein, maar de politie verandert nu dus van strategie. Bij de eerste controles vandaag zijn al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot 1,85 euro aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot 1,96 euro per liter. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschop benoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan alleen de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. En meer dan 1,5 miljoen Vlamingen zagen onze Rode Duivels gisteren winnen van Senegal op het WK voetbal. En dat waren enkel de mensen die live keken. Op de kijkcijferpiek waren ze zelfs met 1,7 miljoen. Het is maar de vraag of dat voor of na de memorabele comeback was. De Duivels stonden in de 86e minuut nog 0-2 achter, maar wonnen uiteindelijk met 3-2. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Bezoekers de tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic Wall in Raverside. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Het is een tentoonstelling over mensen die weigeren mee te gaan in geweld. In de bunkers van Atlantic Wall Raverside brengen ze hun verhaal. Een eeuw van moed en tegenspraak. De centrale vraag, wat is de impact van protest en activisme toen en nu? Historisch materiaal vormt de perfecte begeleider. Inbegrepen in je ticket tot Atlantic Wall Raverside.

0: Leuven is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Burgemeester John Crombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
3: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
2: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
3: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als het centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
2: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
3: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
2: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
3: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
4: Burgemeester John Crombee, bedankt voor het gesprek.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlak.

0: Nieuws en info.
1: Theater aan Zee is een 11-daags kunstenfestival op unieke locaties in Oostende, met een focus op podiumkunsten en jonge, beginnende artiesten. Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus strandt het gezelligste podiumkunstenfestival van het land weer in Oostende. Met als thema nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar opnieuw het Leopoldpark.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxim Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerken 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefater de reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
1: Tot zover dit regionieuws.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Hoofdredder Yoshi Rondelet. Wat doen redders wel? Wat doen redders niet?
2: Wel, de redders staan er eigenlijk om de veiligheid te garanderen van zowel badgasten en alle andere strandhangers. Dus zowel in het water als op het strand. Zorgen wij voor de veiligheid. Wij verlenen vooral info aan de mensen en wijzen hen op de gevaren van het strand en van de zee. Indien mensen moeilijk doen, kan het zijn dat wij de politie ter plaatse laten komen en kunnen die mensen eventueel een boete krijgen. Behalve boetes geven, maar wij geen politionele bevoegdheid hebben, zijn er niet echt zaken die redders niet doen. Wij proberen iedereen die met een probleem of met een vraag naar ons komt te helpen waar we kunnen.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Ja, ik hoop voor u zal wel zijn. De zon niet passie hassen.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
4: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
5: De hele zomer lang.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken tussen 11 en 5 uur. De nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, is te bezoeken in het Romeins Archeologische Museum in de Marktstraat 25 in Oudenburg. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Zomerradio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. De hele zomer lang.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Aan de kust.
1: Radio Noordzee.

0: De ultieme zomerhit van...
1: Mieke van Zeelen.
2: Mijn favoriete zomerhit is Une belle histoire van Michel Fugain. Dat is onze... Een huwelijksdans. In 2004 zijn we getrouwd. En het jaar, de zomer daarvoor hebben we eigenlijk in Frankrijk rondgereden. En was er heel dit Franse muziek in de auto. En dan hebben we daar eigenlijk dat liedje gehoord. En beslist om dat als onze openingsdans te nemen. En nu als ik dat hoor, dan geeft mij dat een instant zomergevoel.

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombé.
2: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel. En ja.
1: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
0: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
1: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
0: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
1: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.

0: Leeuwarden is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
0: Merlijntje.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer met zonnige periodes. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 19,2 graden.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Clif. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Alle 5 de slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de 2 laatste slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, meer subsidies krijgen. Je hoort Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
3: Dat wil zeggen dat we een einde maken aan de toekenning van veel te kleine subsidiebedragen, waarbij het sop de kool niet waard is. Dat we ook gaan vastleggen welke aanvragers in de toekomst een eigen bijdrage moeten garanderen. Maar dat we ook de toegang tot subsidies beperken voor aanvragers die bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
2: Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. En in Avelgem in West-Vlaanderen is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind, temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.

0: deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee elke weekdag om 14:15.
1: Radio Noordzee.
2: Een hele goede middag.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Sa, ik zou toch haar een keer voor ze hevel en spuitkurk te doen.
5: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
4: Ik weet het.
5: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
4: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja?
5: Zeg dat dan mee. Ja. Kom eens eens heren weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: Zomerradio Noordzee.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer met zonnige periodes. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 19,2 graden.

0: Het is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag, in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerke 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefaterde reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
1: Tot zover dit regionieuws.

beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom ze zeer weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Burgemeester John Crombeer, wat is er nu precies overeengekomen over het Termé Palace Hotel?
3: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: Er waren wat vragen over het feit dat Oostende maar 3,75% overhoudt in die vennootschap.
3: Dat klopt, ik snap dat ook, maar dat betekent eigenlijk in de cruciale beginperiode dat Oostende in die vennootschap die het ontwikkelde bestuurder zal hebben en ook vetorechten op heel belangrijke beslissingen. En sterker nog, als we niet 3,75% zouden hebben in de toekomst, voor welke reden dan ook, dan nog gaan we een aantal belangrijke rechten hebben om te kunnen zorgen dat dat monument heel goed in orde blijft.
2: Er waren ook heel wat vragen over als over een 4-5 jaar de boel verkocht wordt en er wordt grote winst gemaakt, wat Oostende daar dan nog van zou zien.
3: Ja, ze zijn optimistisch over de timing, maar over die periode, een jaar of 4, zal het misschien gerestaureerd zijn, 4-5 jaar. En dan wordt het nog een tijd niet verkocht, dat zeker. Dus we spreken al over een redelijk aantal jaren. Het is wel zo dat Vlaanderen die erin zit via PMV en stad die er nu in zit, als het dan zou doorverkocht worden, blijven we de beschermende maatregelen houden. Maar als het voor veel meer zou doorverkocht worden, krijgen de andere partners ook een deel van de meerwaarde terug.
2: Een deel van de gaanderijen gaat nu binnenkort open. Wat is de verdere timing?
3: Wel, de oostelijke gaanderij waar Kaap vroeger zat aan de kop, die is aan de buitenschil quasi klaar. Stellingen zijn al weggehaald aan een belangrijk deel. Moeten nog banken komen, tegels. Eigenlijk voorzien we midden juli om daar helemaal klaar te zijn. En dan de inrichting van de bol waar dat Kaap zat, zou eigenlijk midden de herfst moeten klaar zijn. En de westelijke gaanderij, wat dat Zottekot of het Spiljaardhuis is, was ver gevorderd, maar is stilgelegd voor de Hierswaluw en zal waarschijnlijk helemaal klaar zijn op het einde van het jaar.
2: En het hotel?
3: Van het hotel, nu dat we dit akkoord hebben, moet alles voorbereid worden administratief om te mogen starten aan de werken. En hopen wij om februari 27 aan de werken te starten na het WK Cyclocross.
2: Hoe lang zullen die werken duren?
3: Die gaan minimum 4 jaar duren, maar mogelijk zelfs ietsje meer. Maar dat is ongeveer tussen de 4 en de 5 jaar van daarjuist. Slaat vooral op de duur van de werken. Ja.
0: Heerlijk verfrissende zomerhit.
1: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
0: Radio Noordzee.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon.
5: Radio Noordzee.
6: Nieuws en info.

Morgen krijgen we aangenaam zomerweer met zonnige periodes. Temperaturen aan de kust rond de 21 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 19,2 graden.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombie.
2: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Ook op deze donderdag de 2 juli een zomertip. Komt vandaag opnieuw van de mensen van Toerisme Oostende. Niels Doet is er komen bij zitten. Niels, je hebt het vandaag over James Ensor.
2: Vandaag gaan we even naar de Dominicanenkerk in Oostende. Daar is er namelijk James Ensor, Inspired by Light. Een unieke tentoonstelling die aan de hand van AR en VR eigenlijk de wereld van James Ensor opnieuw tot leven brengt. Het is een hele mooie manier eigenlijk om het levenswerk van de kunstenaar ook even echt te beleven. Dus je zit er echt middenin. Zeker een aanrader om de Dominicanenkerk als locatie even aan te stippen vandaag.
1: In een mooi Oostends dialect van Pifhuffluff.
2: Het is inderdaad sappig gebracht. Dat kan ik zeker wel niet ontkennen.
1: Tot zover deze zomertip voor donderdag 2 juli. Afspraak morgen omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip. Radio Noordzee.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Wil je snel een tweedehands wagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Hendrik Motors. Hendrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehands wagens. Je vindt Hendrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Hendrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Hendrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Hendrik Motors 0467 007 777.

Deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
4: De hele zomer lang.
5: Radio Noordzee.
6: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
7: Here we go.

0: De ultieme zomerhit van...
1: Rudy Maas. Sara perché ti amo van Ricci e Poveri. Betekent, het zal wel zijn omdat ik van je hou. Is voor mij het perfecte zomerliedje, omdat ik vanaf de eerste noten zin kreeg in zon, vakantie en terrasjes. Kortom, een vrolijke meezinger, zelfs als je geen woord Italiaans spreekt.

0: info.
1: Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het coverfestival en op zondag 5 juli Zotte Zundag. Alles gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan.

0: 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Clif. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Sande.
3: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
2: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is niet bekend. Het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt. Dat laat burgemeester Els van Doesburg weten. De schade is dan ook groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
4: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. Dan duik erop waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost en de rest is gewoon. Zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
2: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. In de regio Ode, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al meer dan 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woedden zware branden. Verschillende campings werden al geëvacueerd. Blushelikopters proberen nu de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is er ook een dag van rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maximaal tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: 24 uur per dag, zomerradio.
5: Op 105 FM.
0: Radio Noordzee.

0: Dit is Zomer op je radio.
1: Ook op deze donderdag de 2 juli een zomertip. Komt vandaag opnieuw van de mensen van Toerisme Oostende. Niels Doet is er komen bij zitten. Niels, je hebt het vandaag over James Ensor.
2: Vandaag gaan we even naar de Dominicanenkerk in Oostende. Daar is er namelijk James Ensor, Inspired by Light. Een unieke tentoonstelling die aan de hand van AR en VR eigenlijk de wereld van James Ensor opnieuw tot leven brengt. Het is een hele mooie manier eigenlijk om het levenswerk van de kunstenaar ook even echt te beleven. Dus je zit er echt middenin. Zeker een aanrader om de Dominicanenkerk als locatie even aan te stippen vandaag.
1: In een mooi Oostends dialect van Pif Huffluff.
2: Het is inderdaad sappig gebracht. Dat kan ik zeker wel niet ontkennen.
1: Tot zover deze zomertip voor donderdag 2 juli. Afspraak morgen omstreeks dezelfde tijd voor een nieuwe zomertip. Radio.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

verdoofd. Kun schreeuwen niet, kun geven niet, kun

koken niet, ik kan stoken niet, ik kan spinnen niet, ik kan minnen niet. Lekker een poling, vlees of vis. Ik kan klagen niet, kan zagen niet, kan zingen niet, kan swingen niet. Ik word hier nog top zot.

0: Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
3: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
3: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
3: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
3: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
4: Beleef de zomer aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: De hele zomer lang.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467-007-777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

het bimin. Ik vond ik mijn ellendig hier alleen te zien. Laat me maar dromen, laat me gerust. Doet dat de zochte muziek me verdriet gesust. Het is wel, madame, nee, je kent Gimi niet. Maar doe alsof dat je vanavond in mijn het beste ziet. Naar links steen steken, naar rechts steen breken. Het is dansen voor sukkels.

0: steken, nog rechtstekend breken. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald. Nog linkstekend zuchten, nog rechts voor te vluchten. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald.
1: Nieuws en info. Op donderdagavond 9 juli organiseert Comedy Oostende in samenwerking met Focus een gratis comedyvoorstelling om 7:15. Je hoeft alleen je eigen stoel mee te brengen. Jan-Bart de Meulenaren verzorgt het voorprogramma. Daarna is het de beurt aan Joost van Ifte. De voorstelling gaat door aan het Duinenkerkje in de Dorpsstraat in Mariakerke. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Vayamundo.
2: Allee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Chris van de Kastelen.
2: Ik ben Haris Brataneus.
3: Ik ben Christopher Meijer.
4: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.

0: 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag, in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerken 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefaterde reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Goedenavond.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Hoofdredder Yoshi Rondelet. Wat doen redders wel? Wat doen redders niet?
2: Wel, de redders staan er eigenlijk om de veiligheid te garanderen van zowel badgasten en alle andere strandhangers. Dus zowel in het water als op het strand zorgen wij voor de veiligheid. Wij verlenen vooral info aan de mensen en wijzen hen op de gevaren van het strand en van de zee. Indien mensen moeilijk doen, kan het zijn dat wij de politie ter plaatse laten komen en kunnen die mensen eventueel een boete krijgen. Behalve boetes geven, maar wij geen politionele bevoegdheid hebben, zijn er niet echt zaken die redders niet doen. Wij proberen iedereen die met een probleem of met een vraag naar ons komt te helpen waar we kunnen.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
2: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
3: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

0: Vriezen Info.
1: Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark van Oostende opnieuw Wonderwaai. Een vrij plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan. Of toch veel. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Go on.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende is klaar voor de zomer. Burgemeester John Crombie.
2: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Voor de kust van Nieuwpoort werden de eerste Belmer zeemosselen geoogst. Het gaat om een project van Colruyt. Er wordt een oogst van 100 ton verwacht. De supermarkt verwacht dat de oogst de komende jaren nog zal toenemen. Minister van de Noordzee Verlinden doopte ook de boot Moel Friet, die de mosselen voor de kust zal oogsten. In het Leopoldpark in Oostende werd het bloemenuurwerk vernieuwd. Thema dit jaar is de boom in de stad. Er werden 20.000 bloemen en planten verwerkt. Daarnaast zorgen ook nog eens 2000 zomerbloemen rondom het uurwerk voor een kleurrijke aankleding. Het bloemenuurwerk in Oostende is één van de 3 nog overgebleven bloemenuurwerken in het land. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

De ene zoent ze en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen.

Oude van kun je maar heel langzaam leven. Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij. Het staat niet in boeken, het staat niet geschreven. Wat lief zijn wil zeggen voor jou en voor mij.

0: Radio Nordsee.
1: I see trees of green,

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Het is nu 10:00. Noordzee nieuws.
1: Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. Bij de start van het sportseizoen zullen alle spelers van KVDO worden gescreend door een revalidatiearts van Clif. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. De omgevallen muur van de Abdijhoeve in Oudenburg zal afgebroken worden. Dat maakte burgemeester Romina van Horen bekend. De muur viel 2 jaar geleden om. Oudenburg zal de muur opnieuw opbouwen. De doorgang naar de weide van de Abdijhoeve zal breder gemaakt worden. Ichtegem investeert in een nieuwe compacte tractor met onkruidborstel voor de groendienst. Er wordt 100.000 euro geïnvesteerd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Doorbraak in een phishingonderzoek. De federale politie heeft een jongen van 19 uit Antwerpen opgepakt. Hij was mogelijk de leider van een internationale phishingbende. De organisatie zou tientallen Belgische slachtoffers hebben gemaakt voor meer dan €500.000. Ze deden zich onder meer voor als valse bankmedewerkers. De jongen is aangehouden, het onderzoek loopt. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Nochtans leidt 1 op de 8 Belgen aan die ziekte. Daarom start de Diabetesliga met de campagne 24/7 Diabetes om de kennis te vergroten. Sophie Biljet van de Diabetesliga.
3: Diabetes is vaak onzichtbaar. Mensen zien de dagelijkse uitdagingen niet. Ze staan niet stil bij het feit dat men met diabetes dient zijn bloedsuikerwaarden te controleren, medicatie te nemen, hypo's te voorkomen en rekening houden met wat men eet en hoeveel men beweegt. Dus de impact wordt zwaar onderschat.
2: 1 op de 3 Belgen gelooft nog steeds dat diabetes enkel veroorzaakt wordt door te veel suiker te eten. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. In Barcelona in Spanje zit de ploegenvoorstelling voor de Ronde van Frankrijk erop. Die vond plaats aan de Sagrada Familia, dat is de iconische basiliek in Barcelona. Remco Evenepoel mocht er als kopman van zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe op het podium staan.
4: Een rit winnen, tijdrit winnen en dan hopelijk op het podium staan. Dat zou een heel mooie tour zijn voor mij. Maar als ik 5e word en ik heb maximaal gegeven aan mijn kot op mijn waarde geklopt, ga ik ook tevreden zijn. Het is mijn derde tour dat ik ga starten, dus uiteindelijk weet ik wel min of meer wat eraf komt. Maar natuurlijk niet meer in competitie geweest voor even, dus we gaan gewoon proberen om er de best mogelijke tour aan te maken.
2: Arnaud Delis was er niet bij op de ploegvoorstelling. Hij is ziek en kampt met maagklachten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de 3e ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina. Dat is de nummer 2 van de wereld. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag dan hetzelfde weer, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Dit is Noordzee. Radio Noordzee.
2: Met een hart voor Oostende.

deze zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis de deuren van 6 tot 10. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda. Tijdens het tweede weekend van Konterdam Kermis is er op vrijdag 3 juli het vijfde Konterdam Open Darts. Op zaterdag 4 juli het Cover Festival en op zondag 5 juli Zotte Zondag. Alles vindt plaats in de tent op de hoek van de Marktplaats Kerklaan. Peter Ledijnen bespeelt op woensdagen tijdens de zomervakantie de prachtige monumentale orgels van de Sint-Peters- en Pauluskerk van Oostende. Verschillende koren, solisten en ensembles verlenen hun medewerking. De concerten starten op woensdag telkens om 8 uur. Klassieker in het zomerprogramma in Bredene zijn de optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof. Tijdens Vlaanderenfeest op 10 juli staat Rock en Lol op het podium vanaf 8 uur. Deze zomer hoor je tips van de redders. Bij Radio Noordzee, elke weekdag om 14:15.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: 18 scholen en 6 BKO-locaties in Oostende werden erkend als opvangorganisator. De scholen krijgen vanaf 1 september extra financiële ondersteuning. Het gaat over scholen die opvang aanbieden buiten de schooluren. Ze vormen een belangrijke pijler in het lokale opvanglandschap. Om alles in goede banen te leiden, zet de stad Oostende 3 coördinatoren in. Op 6 locaties zullen kinderen voortaan ook terecht kunnen op woensdagmiddag in de vakantie- of studiedagen. Het gaat om de ravotter, de sloeber, de kastaar, de kadet, de deugniet en de ballon. Zo kondigde schepen Maxime Donk aan. Bij de start van het zomerseizoen verzamelden in Middelkerken 80 strandredders voor de startbriefing van het nieuwe reddersseizoen. Vlak voor de start kregen ze nog belangrijke informatie en aandachtspunten. Meteen werd ook een opgekalefaterde reddingsboot gedoopt. Een 34-jarige Armeen uit Oostende is veroordeeld tot 22 maanden cel. Hij had zijn enkelband doorgeknipt en sleurde zijn 14-jarige dochter hardhandig in de wagen. De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons. Dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voordoen.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede avond.

0: Noordzee. Noordzee. Ook 's avonds een vloed aan muziek.
1: Houd je vast, ontgroene van het gras.

Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt.

0: 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties voor Oostendenaars. Tot voor kort hadden ze een kledij- en meubelbank. De organisatie schonk nog 3 cheques aan Oostendse organisaties. In het kanaal Brugge-Oostende werden blauwalgen vastgesteld. De giftige algen zijn gevaarlijk voor de mens. De Vlaamse Waterweg heeft daarom de Big Jump in Plassendalen afgelast. In Nieuwpoort wordt dit weekend het zomerseizoen geopend. Dat gebeurt met een totaalspektakel rond de heks Jeanne Panne. Ook de slag bij Nieuwpoort wordt geëvokeerd. 150 reenactors, 60 ambachtslui en 120 figuranten werken mee aan de seizoensopening. Naar aanleiding van de Vlaamse sensibiliseringsactie HI4 van het departement Zorg organiseerde woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg een ludieke wedstrijd om het belang van een goede handhygiëne extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kozen de mooiste handhygiënehoek van het woonzorgcentrum. Het team van de keuken won. Schepen Stefan Reinaert wijst op het belang van een goede handhygiëne, ook na de pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee zijn eigenlijk live interviews.
2: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
3: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
4: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

Ook deze zomer organiseert Stad Oostende opnieuw gratis fietslabelacties. Dat gebeurt in verschillende ontmoetingscentra. Je bent welkom om langs te komen met je fiets. De labelacties vinden telkens plaats van 2 tot half 6 op woensdag 15 juli in OC De Schelpen. Op woensdag 22 juli in OC Het Viooltje.

0: Dat is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Stadsfotograaf Diana Takaksova opende haar expo in de Nieuwe Gaanderijen. Ze won de fotografiewedstrijd van de stad Oostende. Met haar reeks Temporary Views exposeert ze deze zomer onder de Nieuwe Gaanderijen. Een bejaarde fietser uit Oudenburg is gisteren licht gewond geraakt toen hij uitgleed op een nat wegdek in de Westkerkenstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Oostende. Op de Zeedijk in Oostende gaven de Olvo-band van het college en een jeugdkorps uit het Zweedse Helsingborg een dubbelconcert van 1,5 uur. De Olvo-band brengt deze zomer een tegenbezoek aan Zweden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Doorbraak in een phishingonderzoek. De federale politie heeft een jongen van 19 uit Antwerpen opgepakt. Hij was mogelijk de leider van een internationale phishingbende. De organisatie zou tientallen Belgische slachtoffers hebben gemaakt voor meer dan 500.000 euro. Ze deden zich onder meer voor als valse bankmedewerkers. De jongen is aangehouden, het onderzoek loopt. Bijna de helft van de Belgen heeft te weinig kennis over diabetes. Nochtans leidt 1 op de 8 Belgen aan die ziekte. Daarom start de Diabetesliga met de campagne 24/7 Diabetes om de kennis te vergroten. Sophie Biljet van de Diabetesliga.
3: Diabetes is vaak onzichtbaar. Mensen zien de dagelijkse uitdagingen niet. Ze staan niet stil bij het feit dat men met diabetes dient zijn bloedsuikerwaarden te controleren, medicatie te nemen, hypo's te voorkomen en rekening houden met wat men eet en hoeveel men beweegt. Dus de impact wordt zwaar onderschat.
2: 1 op de 3 Belgen gelooft nog steeds dat diabetes enkel veroorzaakt wordt door te veel suiker te eten. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. In Barcelona in Spanje zit de ploegenvoorstelling voor de Ronde van Frankrijk erop. Die vond plaats aan de Sagrada Familia, dat is de iconische basiliek in Barcelona. Remco Evenepoel mocht er als kopman van zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe op het podium staan.
4: Een rit winnen, tijdrit winnen en dan hopelijk op podium staan, dat zou een heel mooie tour zijn voor mij. Maar als ik 5e word en ik heb maximaal gegeven aan mijn ik wat op mijn waarde geklopt, ga ik ook tevreden zijn. Het is mijn derde tour dat ik ga starten, dus uiteindelijk weet ik wel min of meer wat eraf komt. Maar natuurlijk niet meer in competitie geweest voor even, dus we gaan gewoon proberen om er best mogelijke tour van te maken.
2: Arnaud Delis was er niet bij op de ploegvoorstelling. Hij is ziek en kampt met maagklachten. De Ronde van Frankrijk start zaterdag met een ploegentijdrit. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de 3e ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina. Dat is de nummer 2 van de wereld. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag dan hetzelfde weer, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is
1: Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Konterdam Kermis is volop bezig. Patrick Dupont, organisator daarvan, van het feestcomité Konterdam. Wat mogen de mensen nu het eerste weekend van juli verwachten?
2: Dan starten we op vrijdag 3 juli onze vijfde open darts toernooi met een prijzenpot van €3.500. We zijn al heel grote namen ingeschreven, dus we zijn dus dezelfde elan opgaan als de vorige jaar. En de zaterdag gaan we naar ons 15e coverfestival. Dat is een gratis festival voor de bewoners en alle vrienden en sympathisanten van onze wijk. Er zijn drie covergroepen die optreden. De eerste start om 19 uur. Dat is de Boya Dance. Om 21:30 hebben we de Foute Band. En om 23:30, en die spelen maximum tot 1:15 s'nachts, dat is de New 70s Band.
1: Waar vindt dat coverfestival plaats?
2: Voor de eerste maal hebben we onze feesttent moeten plaatsen op het Marktpleintje door de werkzaamheden ter hoogte van het dienstcentrum De Schaperij. En we hebben dus gekozen voor het Marktpleintje, maar we hebben de verlopen van de politie en de stadsdiensten onze toestemming voor gekregen. Dus zowel de zaterdag als de zondag. En de zondag hebben we Zotte Zondag.
1: Wat staat daar op het programma bij die Zotte Zondag?
2: Zotte Zondag is een hapje, een teusje en een beetje plezier, een beetje meezingen. Dat zijn allemaal optredens van 11:30 's morgens tot 19:00 's avonds. De eerste dan, we starten dus met de Melodemakers cocktailband, met onze Stoffel als zanger. Dan hebben we Evelien Canoot, die komt optreden. We hebben het koor van de Singalong van de Stende. We hebben de Koninklijke Orde van de Showgirls van de Orde van de Willoek, die komen optreden. We hebben Sammy Moore, die komt optreden. We hebben Michael Angelo met zijn zoon, die optreden heeft in de programma van de VTM. En als afsluiter kon we niemand beter kiezen dan de fantastische groep De Topengraapte. Ook dit wordt gratis aangeboden aan de wijk en de wijkbewoners.
1: Het is toch wel een puik programma komend weekend, dat coverfestival, al die optredens en allemaal gratis?
2: Ja, nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck. Dus je kan eten en drinken bij ons, dus laat alles thuis en kom gewoon met een dikke portefeuille naar onze tent voor te voldoen.
0: Iedereen luistert. Dit is Radio Noord.

Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaerts ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Zaal ten Stuyver.

0: is nu 2:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag is er een proefopstelling op de Torhoutse Steenweg. Tussen de Steense Dijk en de Rolbaanstraat in Oostende werden een aantal in- en uitritten naar winkels afgesloten. De centrale in- en uitritten blijven wel. Later komen er ook oversteekplaatsen. Dat moet zorgen voor vlotter en veiliger verkeer op de drukke invalsweg in Oostende. Het James Ensor Huis stelt tijdelijk debris van de kunstenaar tentoon. Een bijzonder werk van rond 1900. Debris werd door de stad gekocht voor 125.000 euro en maakt sinds vorig jaar deel uit van de collectie van de stad Oostende. Het werk werd recent gerestaureerd en krijgt dankzij een langdurige bruikleen van museum een unieke plek in het Ensor Huis. Volgend jaar opent in Oostende een nieuw 4-sterrenhotel. In de Christinastraat wordt momenteel druk gebouwd aan Hotel Astoria Boutique. Het gaat om een initiatief van ondernemers uit De Haan. In het nieuwe hotel zullen 90 kamers zijn. Een 22-jarige Oostendenaar is zijn rijbewijs kwijtgespeeld bij een alcoholcontrole in de Zeeweg in Oudenburg. Hij reed onder invloed. In tweede afdeling opent het voetbalseizoen voor KVDO met een derby tegen KM Torhout op 30 augustus. De bekende organisatie Medios uit Oostende houdt ermee op. De organisatie ontstond begin jaren 80 en is bekend van hulpconvooien en humanitaire acties. Ze werden ontvangen op het stadhuis. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.